0: afgelopen uur luisterde u naar Dream Scenes, een maandelijk droomlandschap samengesteld door Peter van Kooten.
1: Radio Campus Paris.
2: Radio Campus Paris. Il est 1h du matin.
1: Hors piste.
3: Musique déjantée pour insomniaque. De 1h à 5h30. Radio Campus Paris. 93.9 FM.